0: Mummy says always tell your mummy before you go off somewhere.
1: Bij een kind zie je dromen herleven, je had prijs gegeven

een kind. Luistert nog naar de meren, die zijn kristallen perels toevertrouwt aan de wind. Bij een kind is de eenvoud te leren, die wij zozeer ontberen.

wordt een nieuw blad beschreven. Met een kind doen we een stapje opzij. Met een kind zijn we achtergelaten.

0: zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de industrie.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

dos, tres, cuatro.

stippe landje, ratje langs de boom. Op eer kleven loken, meer witste klieken om. Het is de eerste schooldag, en vandoor dat ze verdiest mag, weer niet verlokken naar de school toe gewoon. O, Carolientje, rat voorzichtig.

lichten en belichten. Ik zie alle pijzen die je stoere lup slecht af. Maar ons Carolintje brengt het er nog goed vanaf. Toch voel dat niet lekker als je ze er ziet vertrekken. Kan er echt geen veiliger verlopen af. O Carolintje, rijd voorzichtig. Rijd kalm, niet te rap en niet te schichten. Kijk goed links en rechts als je de stevig overstekt. Let op de strepen, de plakwoten en de lichten. De stroten zijn een slagveld, zie maar nu in de gazet. Zwakste zwiete voet is per verloop, per trottinet. De stroot is ver de notto, de camion is ver de motto. En trottoir is met je strepken afgezet.

0: let op de strepen, de plakoten en de lichten.
1: Radio Groothaaltert, je kan hem geen dag meer.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

deep is your love. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 11 september 2026. Ja, een belangrijke datum. Straks meer daarover. Ja, het is altijd zo. Je kunt wel gedaan hebben ooit een keer vroeger in een vroeger leven. Of 100 jaar geleden. Of 30 of 40 of 50 jaar geleden. De waarheid die achterhaalt je altijd. Een man uit Apeldoorn. Die is opgepakt. 30 jaar geleden heeft hij verkrachtingen gedaan. De man is opgepakt en wordt verdacht van 2 verkrachtingen. Uit 1995 en 1997. Ja, de man kon worden opgespoord. Er waren DNA-sporen die toen veilig zijn gesteld. Maar ja, bij de eerste zaak werd een vrouw in de herfst van 1995... 's nachts onderweg naar huis in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. En ze werd toen langs de weg verkracht. Ze raakte erbij ook gewond. En ja, 2 jaar later, in de zomer van 1997, gebeurde er net zoiets in het buitengebied van Deventer. Ook toen werd het slachtoffer met geweld van haar fiets getrokken en met geweld misbruikt. Er is nooit een verdachte aangehouden. Maar er is toen wel DNA veiliggesteld. En ja, inmiddels was al duidelijk dat het DNA in beide zaken overeenkwam. Maar ja, er zijn van die cold case teams, zeg maar, die dan daarmee aan de gang gaan. Maar ja, het cold case team is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank. En dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 61-jarige man. En hij zit momenteel vast, hè. Ja, die man die heeft dus 30 jaar geleden, als alles straks klopt via de rechter en zo, heeft dus verkrachtingen gedaan. En dacht na 30 jaar, nou, het zal wel verjaard zijn, ze zullen er wel niks meer mee doen. Maar ja, zo zie je, het is toch uitgezocht door het cold case team. En de man die moet dus alsnog berecht worden, hè? Ja. Als hij bekend natuurlijk, hè. Dus dat is nog even de grote vraag. Want ja, ik kan het natuurlijk volhouden en dan loopt het nog op niks uit. Maar goed, het is in elk geval wel bijzonder, hè, dat er iets van 30 jaar geleden dan alsnog onderzocht is en dan alsnog een dader gevonden is. Hè. Ja. Ja, het cold case team, hè, die zijn er bij de politie altijd. Hè. Die zoeken altijd oude moorden uit waar men vastgelopen is of zo, weet ik veel wat. En dan duikt men daar nog een keertje in. Hè. Ja. Goed, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, jongens.

Snap in de back-to-back classic uit de jaren 90 natuurlijk. Hè, met Eternity. Ja, het klopt, we krijgen al een appje binnen. Erik, je bent nog van school. Ja, dat klopt. Het is aan het einde zo'n beetje de griepepidemie hier in Huizen van Vlietjes. Dus misschien nog 2-3 dagen uitzieken en dan zijn we er weer. Ja, wat betreft het normale leven. Maar dit is nog eventjes afzien. Dat klopt. Goed opgewerkt. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, binnenkort vinden de open dagen weer plaats van de Nationale Duurzame Huizenroute. En wel op 31 oktober en 7 november. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken hoe andere bewoners hun huis hebben aangepakt. Ja, met een groei van het aantal deelnemers kunnen de inwoners bij meer verschillende woningen binnenkijken en zien wat er op dit moment mogelijk is. Van bekende maatregelen tot nieuwe oplossingen en technieken. Ja, dus op zaterdag 31 oktober en 7 november de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Ja. En ja, ik zei het al, het is vandaag 11 september. Ja, duizenden Amerikaanse hulpverleners die spoeden zich naar de aanslagen op 11 september 2001 naar de Twin Towers in New York. Een van hen was brandweerman Michael O'Connell. Zegt, ik vind het nog steeds bijzonder hoe we elkaar hielpen. Ja, ik was op dat moment thuis toen de toren werd geraakt. Zo zegt de 50-jarige Amerikaan en voormalige luitenant bij de New Yorkse brandweer. Ja, hij zegt, toen gebeurde het. Hij was eerder dat jaar begonnen op de brandweerkazerne in New York. En enkele maanden later werd American Airlines Flight 11 richting L.A. gekaapt door 5 terroristen. Ja, het toestel vloog, zoals iedereen weet, om 9:15 zo'n beetje de North Tower in. Een kwartier later ramde een tweede vliegtuig, de South Tower. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven op dat moment. Ja, vandaag worden er ook weer wat herdenkingen gehouden in New York in verband met 9-11. Ja, omdat het vandaag toch een belangrijke dag is, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er lichte regen. We hebben ook motregen. Later vanmiddag dan wordt het wat droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft zeg maar de boel nog een beetje nat. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. En de komende nachten is er wat mist. Dus oppassen op de weg. Zaterdag begint grijs. Later breekt de zon door en blijft het overdag droog. Wordt iets warmer. 20 tot 23 graden. Vandaag moeten we dus doen met temperaturen van rond de 20 graden.

De dagtopper van vandaag, van deze 11e september. Alex Kinter en Moon on Fire hoorde je. Dus je hoort hem vandaag als de dagtopper. Liedje met extra veel steun natuurlijk. Dan wordt hier wat extra gedraaid en wat extra aandacht aan geschonken. Goed, voor de weken wakker. Ja, bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in Limburg zijn 3 gewonden gevallen afgelopen nacht. De auto van de verdachte die crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, zo heeft de politie gemeld. De politie kreeg in de nacht een melding over de inbraak bij het tankstation aan de Baarlozeweg. En de politie die heeft de vluchtauto gezien in Blerik. En omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door de agenten een achtervolging ingezet. En hierop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg op de afrit Venlo-Zuid. Ja, over de ernst van de verwondingen van de inzittenden, daar is nog niks of weinig bekendgemaakt. En Sacha Baron Cohen gaat de hoofdrol spelen in het toneelstuk De Popinjay Cavalier van regisseur Quentin Tarantino. Ja, het toneelstuk moet in het voorjaar van volgend jaar in première gaan in Londen. Dat heeft de Hollywood Reporter gemeld en ook Deadline. Ja, het betreft het theaterdebuut van zowel Cohen als Tarantino. Want ja, die kennen we eigenlijk meer van de films, hè. Ja, het stuk is aangekondigd als een onstuimige komedie over bedrog en vermomming. Ja. En het laatste bericht, 42% van de ZZP'ers heeft minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. Van juist deze groep zegt 77% dat er veel vraag is naar het eigen werk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het uurtarievenonderzoek van dit jaar. Ruim 16.000 ZZP'ers zijn ondervraagd. Van de ZZP'ers die korter dan een jaar ondernemen, heeft 55% minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. De ondernemers die langer dan 10 jaar actief zijn, is dat 37%. De ervaren vraag die verschilt nauwelijks. Ja, zo blijkt volgens de laatste relazen. Ja, het is wederom druk op de weg. Mocht je met de auto nog een eindje gaan rijden, de A27, daar is het aansluiten. De A73 is het ook druk. De N3 richting Papendrecht, daar is het ook druk. Het valt over het algemeen voor de vrijdag nogal mee. Ja, er staat er ook nog eentje richting Gorinchem vanaf Breda op de A27 bij Werkendam. Daar is de boel dicht voor vrachtauto's en dat zorgt ook een klein beetje voor vertraging.

0: Ja, het is vrijdag, hè. Dat betekent dat een extra liedje van Elvis. Vrijdag is de Elvisdag. Ik weet niet tot hoe lang het gaat duren dat we dat gaan doen op vrijdag. Maar tot nu toe bevalt het wel lekker, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag een grote feestdag in Luxemburg. Tot en met 13 september. In dit tweede weekend van september wordt in het Luxemburgse stadje Grevenmacher aan de Moezel een groot driedaagse wijnfeest gevierd. Dus mocht je van wijnen houden, wijnen. Het wijnfeest is daar gestart. Ja, het druiven- en wijnfeest wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 13 september. En vanavond dan wordt de wijnkoningin gekroond. Ja, en morgen zijn er concerten. Dan is onder andere showband parade en is er vuurwerk op de oevers van de Moezel. En zondagmiddag in Luxemburg dan trekt een folklorische optocht door de nauwe straatjes. De nieuwe wijnkoningin die staat dan op een eigen praalwagen. Dus mocht je van een dagje uit misschien een beetje gaan tanken, hè, want het is daar erg goedkoop natuurlijk om benzine te tanken, dan zou ik zo zeker Luxemburg even dit weekend in het achterhoofd houden, want dat is misschien wel leuk. Ja, een win-win situatie, hè. Goedkoop tanken en ook nog een leuke dag beleven en lekker wijn drinken.
1: Hallo?
2: Yo, ik heb even nagedacht. Voor mij is

een bekende man hoor, deze Sean Stockman. Misschien zegt het je nu niks, maar als ik bijvoorbeeld zeg dat hij een bekende R&B-zanger is, een producer en een songwriter die ook bekend is geworden als lid van Boyz II Men. Hè? Ja, samen met deze legendarische groep domineerde hij in de jaren 90 de internationale hitlijsten. En dit was het liedje Head Over Heels, een solo-projectje van Sean Stockman van de bekende band Boyz II Men. Alleen een solo-projectje voor een film, hè? De film Disappearing Acts, want daar gaat het over, hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de laatste berichten wat betreft het nieuws. Ja, een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een ongeval in Zwitserland. Daar zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Zo meldt de Zwitserse politie. Er wordt serieus rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Ja, het ongeluk gebeurde rond 5 uur bij de regio Zernes en Zus. En aan boord waren 49 Nederlanders, dat meldt de alarmcentrale. Ja, de organisatie die de hulpverlening coördineert. Ja, eerder ging het om 48, maar dat was exclusief de buschauffeur. Waarschijnlijk waren alle inzittenden van de bus Nederlands, maar dat is nog niet bevestigd. Ja, verschrikkelijke ramp dus daar. Ja, en de politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van bijna 4000 kilo cocaïne te smokkelen. Hij probeerde dat in te voeren. Ja, de partij drugs werd afgelopen maandag in containers aangetroffen. Het OM deelde het nieuws over de arrestatie en de onderschepte drugs afgelopen donderdagavond. Ja, de Nederlandse man is al voorgeleid. Ja, het Franse pakket meldt dat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro aan boord zou zijn geweest van een vrachtschip dat uit Ghana kwam. En ook nog nieuws uit Amerika. De VS heeft de NAVO-bondgenoten onder druk gezet om mee te werken aan het afbreken van het internationale strafhof, het ICC. En om zich terug te trekken uit het hof. Dat zeggen ingewijden aan onder andere diverse omroepen na een publicatie van de nieuwswebsite Politico. Ja, president Trump die is al een tijdje bezig om een agressieve campagne tegen het hof dat individuen kan vervolgen die worden verdacht van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid voor het gerecht te krijgen. Ja, de Amerikaanse NAVO-ambassadeur die zei op een NAVO-bijeenkomst dat het land heel goed in de gaten houdt wie aan hun kant staat. Ook kregen de NAVO-delegaties van de VS een brief met het dringende verzoek eigenlijk om zich terug te trekken uit het hof. Ja, het internationale strafhof, hè, dus is heel erg belangrijk wel, want ja, die gaan mensen voor het gerecht dagen die bijvoorbeeld genocide hebben gedaan, hè, of misdrijven tegen de menselijkheid. Ja, nog steeds mensen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè, die dan toch getraceerd worden. En die worden dan toch nog berecht, hè. Ja, dus dat is wel belangrijk. Maar ja, Amerika die wil er vanaf. Die willen niet meer dat het strafhof bestaat. Hè. Die willen het gewoon deleten, zoals het zo mooi heet. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1841 schilder Jon Raand. Ja, zo heet hij. Krijgt patent op de tube. Het is een handig dingetje om verf in te doen, zo dacht hij. Nou ja, anno 2026 wordt deze tube nog steeds gebruikt.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Utje tot mijn selecta.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Kono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give Peace a Chance.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god!
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

Frankie Valli en de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangesloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Ja, maar we zitten weten hoe het erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De knecht. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vormden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: Seiten, lieve Freunden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met een simplistische bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
1: Dit is de Middle of the Roadshow.

80 veel muziek uit 1976. En dan weer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Haha.

70. Ja, what a man. 70 kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a man. En verder met de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was een feit. Met

0: het lekkere nummer uit 1976. Fred Tomeo, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga een lekker broodje eten. Ik vermaak jou nog.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer op vrijdag.

Uit 1982, Invitation van Chaka Tak. Een Britse jazz-funkgroep opgericht in 1980. En nog steeds actief, hè? Ja, ja. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag 11 september. Het is vandaag ook de Catalaanse Nationale Feestdag. Weer of geen weer met de huishoudtape, met het weerbericht. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek. Wat heb ik mee in de platenkoffer? Wel, T-Rex. Ik heb Adamo. Ik heb Herman van Veen. Ik heb de Dire Straits. Ik heb Matt Miller. Jerry Jackson. En vele anderen. Tweede plaat, Sailor. Gelijknamige titel, Sailor dus. Die moet je misschien wel kennen.

Lonely Boy is een single van de Britse muzikant Andrew Gold. De single is afkomstig van zijn album What's Wrong With This Picture uit 1976. We zijn vandaag 11 september en op 11 september 2001 hebben 4 terroristische aanslagen plaats in Amerika. Al-Qaeda eist de aanslag op. Er vallen 2.977 doden en er zijn 6.291 gewonden. De directe materiële schade wordt geschat op 40 miljard dollar.

Een beetje nostalgie en een plaat gepikt uit een oude jukebox. Je hoorde de Chiffons met Sweet Talking. Ik heb vandaag 2-jarigen, de eerste koningin Paola van België. Ze wordt op deze 11 september 89 jaar. En de tweede Belgisch politicus van Vlaams Belang, Philippe de Winter. Hij wordt vandaag 64. La Compagnie Créole. Dit is Weer of Geen Weer op vrijdag.

0: Love in the First Degree van Bananarama.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Je krijgt of koopt eieren, maar er is een klein probleem, mevrouw. Je hebt zo'n eierdoosje in karton staan, maar dat zit al vol met eitjes. Wel, ik heb de oplossing. Neem dat gevuld eierdoosje en draai het om. Voilà, nu kan je er makkelijk de verse eitjes in plaatsen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Abram, A Jack to a King van Matt Miller. 18 jaar geleden, het was 11 september 2008, ontstaat er een grote brand in de kanaaltunnel. Het duurt 16 uren om de brand te blussen. Pas na 6 maanden is de tunnel weer open voor het verkeer. De kanaaltunnel is een spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Uit betere tijden, Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Ik heb twee bekenden overleden op een 11 september. De eerste, Lon Green. Dat was een Canadees acteur. U kent hem misschien als Pa Cartwright uit de serie Bonanza. Lon Green werd 72 en overleed 11 september 1987. En in datzelfde jaar overleed de Jamaicaanse muzikant Peter Tosh. Hij werd 42. Een van zijn belangrijkste songs is deze: Don't Look Back.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, Thuis 20 over 8 op VRT vanavond. Céline speelt een sluw spel en lijkt haar fouten onder ogen te zien. Tim's argwaan groeit en Femke beseft stilaan dat haar opties uitgeput zijn en dat ze een keuze zal moeten maken. Emma plukt de vruchten van haar acties. En Frank moet het onderspit delven voor zijn vrouwen in huis. En dan 5 over 8 vanavond Familie op VTM. Alfons krijgt steeds meer argwaan wanneer hij ziet hoe Benny overdreven op de kleintjes let. Hij zelf beweert bewuster om te gaan met geld. Ruben vindt een poëziebundel die van Simon blijkt te zijn. En Jan en Claudine hebben iets te vieren. Kiki tenslotte sleurt Rudy mee naar Lars en naar Mieke.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

We kijken naar het weerbericht vandaag op vrijdag. 21 graden, de zon is van de partij, er is ook een lichte bewolking. Morgen zaterdag, zelfde temperatuur, 21, zon, wolken. Zondag 22, maar dan is het wat slechter, vrienden, want de zon is verdwenen en het zou wel eens kunnen regenen ook. Volgende week maandag 21 met zon, dinsdag 22, woensdag 20 en donderdag 18 graden. De vakantieoorden in Tenerife 25, in Las Palmas 26, Malaga 25, in Antalya 29 en in Benidorm 26 graden. Ziezo, het zit erop, hè? Onze laatste aflevering van deze week. Aan maandag zijn we terug, wat dacht je wel? Als je een verzoekplaat hebt, laat je niet kennen. Stuur me een mailtje van meerjos@gmail.com. Dan gaan we dat natuurlijk inlassen in een programma. Ik wens je een heel prettig weekend. Geniet ervan. Doe een terrasje. Pik een restaurantje mee. Of laat gewoon de hond uit. Of ga even wandelen. Het kan allemaal. We leven en welzijn. Tot maandag. Dit is Color Me Bad.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de

zilver is natuurlijk geen hout, maar we begonnen met deze prachtige van de Silver Convention. En dit allemaal met hun Get Up en Boogie. Ja, stilzitten is voor niets goed, zeggen ze altijd, hè, want rust roest. Zo, van harte welkom op jouw vrijdag natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Tot 1 uur zijn we er met de lekkerste hits die je maar kan wensen. En dat is een lekker Nederlandse. Hier is Peter Koelewijn en je wordt lekker ouder, papa.

Wat moeilijk om toe te geven, maar we worden al met z'n allen al een klein beetje ouder natuurlijk. En Peter Koelwijn. Ja. Zo, het is vrijdag, het is weekend. Ja, we gaan er nog eens lekker in vliegen natuurlijk. En juist voor het weekend. En dat allemaal tot het einde van 1 uur natuurlijk. Met de verteerbare muziekjes die jij zo graag hoort. Hoop ik dan toch. En als het niet zo is, moet je het ons laten weten natuurlijk wat je wil horen. Ja, inderdaad wel. We hebben hier zo'n boel goede muziek klaar liggen. Wel, hier is Genesis en hier zijn ze met hun mama.

Inderdaad, zo hem nog wel 10 keer kunnen we opnieuw bekeken natuurlijk, die film. Ik dan toch wel, als ik over mezelf spreek natuurlijk. Irene Cara, met Flashdance, heet die prachtige film Flashdance. Prachtige dansfilm, prachtige muziek en dergelijke dingen weer natuurlijk. Ja, een sterke cast, als je mij vraagt. Vrijdagmiddag, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de lunchbreak naartoe je luistert. Ik ben er nog tot 1 uur met alles erop en eraan natuurlijk hier in de lunchbreak. En je mag verwachten dat we nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hebben. Hier is George Ezra. In the

mannen van de Escape Club en Wild Wild West. Misschien kende je hem al niet, hè? Maar het is al een tijdje geleden natuurlijk dat hij uitgebracht is. Uit 1984, de Escape Club dus en Wild Wild West. Ja, inderdaad wel. Tell me.

nog een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Het begin van het weekend. Wel, dat start hier natuurlijk op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn hier voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. We gaan terug naar het lunchbreak. Breaking news naar 2017. Op 70-jarige leeftijd overleed in 2017 George Young, de zanger van de Australische formatie The Easy Beats en Flash and the Pan. Hij was de oudere broer van Agnes en Malcolm Young van AC/DC. Hier is Flash and the Pan en dit allemaal met hun Waiting for a Train.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: voor heel de week al tranen van hout natuurlijk. Onze hit-up voor deze week werd Aaron Blommaerts en Zoe.
1: Ja,
0: en
1: Patrick, hallo. Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Ach, onze Kees is terug uit verlof wel. Wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. De Eagles zitten er nog in. Wat hebben we dan nog? Rob de Nijs, Royce, Boston en dergelijke meer. Dus blijf luisteren, hoor ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek. Onder andere ook deze van John en Fred. En Judy in the Sky with Diamonds.

Lekker terug in de tijd natuurlijk met Judy in the Sky. En deze is ook nog lekker terug in de tijd. Hier zijn de Eagles. En Hard Age Tonight. Hoeft helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij.

Inderdaad, onze artiest heel de week was het natuurlijk. Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En dit allemaal met haar Words Are Getting My Way. Tijd geworden voor Rob de Nijs. Hier is hij met zijn ritme van de regen. Weet je nog wel, die regen zo, dat je lekker nat maakt. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben natuurlijk, hè? Die regen. Maar ondertussen is het misschien al bezig. Ja,

inderdaad veel te weinig gehad in zijn zomer, zeggen ze. Inderdaad wel, maar het was wel een hele leuke zomer natuurlijk. Rob de Nijs en ritme van de regen. Inderdaad wel, hier in de lunchbreak. Maar nog tot 1 uur. Ik heb nog een plaatje of 2 klaarstaan voor jullie. Hier is Maxim Nightingale. En Love Me, Hit Me, enzovoort, enzovoort natuurlijk. Ja, het is vrijdag, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Ja, inderdaad, nog even snel. Maxine Nightingale natuurlijk. En dit allemaal met zijn baby Love Shine On. Ik ken haar natuurlijk ook nog van Right Back Where We Starting From en dergelijke meer natuurlijk. En dat inderdaad, deed worden
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En het is vrijdag vandaag, dus we gaan er een heel sexy plaatje in gooien. Hier is hot chocolate, ja inderdaad. En dit dan wordt een sexy ding. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot zondag, zou ik zeggen. Maak er een mooi weekend van. En ja, stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Van Chocolates en Your Sexy Thing. Bedankt om te luisteren naar de Lunchbreak deze

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalgut.
3: De Nederlandstalige Tour bij jouw favoriete radio.
4: Met Dirk van Moorhem.

Ja, ja, we kennen hem nog van Ben ik te min uit de jaren 70. Maar dit was uit 1967. Armand met zijn blommen kinders. Hey, welkom ook alweer in deze nieuwe aflevering van Op de Nederlandstalige Tour. Heel wat leuke hits, Nederlandstalig de komende uur. We gaan samen met Rita de Neven naar het meer van Lugano.

Het was zelfs goed voor de nummer 1 in de Nederlandse hitsparade toen in 1957. Oorspronkelijk kwam het van Hans Brandel, Ik sta op wacht. En in Nederland was het een hit voor Joop de Knecht die we de afgelopen minuten hebben gedraaid. Maar hier in Vlaanderen was het voor Bobby Jan Schoepen. En over Vlaanderen gesproken, hier is Wiltura. Wees verstandig.

Inderdaad, het leven gaat steeds maar door. Hè? Appie Heijnen was dat en mijn leven gaat door hier in de show op jouw favoriete radiostation. Hè? Iets rustiger aan nu met John Harry.

Wij gingen terug naar het hitjaar 1965 met deze Belgische zanger John Larry. Ik zie in je ogen goed voor een aantal weekjes hitparade. Hè? Terug naar Nederland met deze. André Hazes, ik meen het. Nou ja, ik ook nog tot aan het komende tijd zijn. Nederlandstalig werk uit de

Ja, ja. De winnares van het Eurovisie Songfestival toen in 1963. En dat was in Baden-Baden. En Gieten met Ik wil een cowboy als man. Nederlandstalige versie, maar op het Eurovisie Songfestival zong ze natuurlijk de Duitse versie. Ik wil een cowboy als man. Terug naar Vlaanderen met Bobby Aanschoepen en zijn Orwosse Marie.

Hingenaar 2024 en Poppy Bedom, Benno van Vught, Tilburgen. En kan je deze nog? Jasmin. Jammer genoeg, op 25 juni 2009 uit het leven gestapt. Een Vlaamse zangeres, televisieomroepster en presentatrice. Ze heeft het over porselein.

Op een met je ogen dicht, dat was Rob de Nijs uit 1980 oorspronkelijk. Is dit een nummer van Udo Jurgens. Even kijken, nog heel ver terug in de tijd gaan we met Suzy. Ik wil een man als Robin Hood.

want we gingen terug naar het hitjaar 1979 met deze Nederlander Atte van Hoorn. En hij zong over de Bajesklanten. Even kijken, ja, hier zijn Viertakt met de Gunne Villo.

ze werd net geen 100 jaar en deze Annie de Reuver. Ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50 van de 20e eeuw. Dit Wenen kwam uit 1956, als ik mij niet vergis. We gaan nog eventjes controleren. Ja, 1956. En dat was het ook alweer op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. Tot de volgende, zou ik zeggen. We gaan eruit met Kleymans en Van Heel, Señorita. Bedankt voor het luisteren.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

zeggen, wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem op.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zij zijn het. Blind van Blond.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey in Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Beest.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

ik dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dan durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelen ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder Sonntags. Ja.

0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
3: Goodbye. Goodbye. Bye. Bye.

0: Door de jaren heen toch wel de allergrootste hit voor deze dame uit de jaren 80. Dat was Diana King met Shy Guy. Zou dit verband kunnen hebben met ons? Dit is de nieuwe Martin Garrix en U2.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Leuk om dat nog even terug te horen. En dankzij die turbulente show ben jij met je hat in de prijzen gevallen. Full Force met Alice, I Want You Just For Me. Zometeen Goud van Oud met Show Waddy Waddy, maar is K3.

0: altijd held in het mandje als je een oude hit in de nieuwe remixversie steekt. Origineel van Anita Ward, Ring My Bell. Het was de nieuwe versie anno 2026 van 8, zometeen Wando Project.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Je radio op volle kracht dankzij die turbulentie show met Two Brothers on the 4-4, Let Me Be Free. Ik heb voor jullie een unieke gelegenheid. Alvast, dit is de nieuwe Carol G en Bruno Mars, Still.

Heel wat mensen zullen ongetwijfeld dit nog staan hebben op de bucketlijst. Argentina, het is natuurlijk niet bij de deur en het is ook zeker niet goedkoop. Maar het werd in het daglicht gesteld door deze mensen van Conquest.

0: Ja, dat zijn zo van die platen die je in het verleden hebt gehoord, maar lang geleden, en wel dankzij die turbulentieshow, hoorde ze nog even terug. Dat was Candyman met Knocking's Boots.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Misschien moeten we toch wel de gouden raad gaan volgen van de nieuwe hit van Hugel, Moving to the Sun. Want het weerbeeld is de dag van vandaag niet meer zoals we gewoon zijn. Maar goed, ja, je hoort ons niet klagen. Op naar de top van het uur met de nieuwe Samje. Jacques.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
2: De nooit vervelende hits.
4: Bart Motaert.

0: Wat een ongelofelijke klassieker om mee van start te gaan in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Hits. Nu luisteren naar Huey Lewis en de News en Heart and Soul. Ik zet het komende radio uur in je radio. Mijn naam is Bart Mottaar en dit zijn de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Mottaar.

Moet ik toch een heel klein beetje eerlijk zijn hoor. Als je zoveel hits hoort uit de jaren 80 in een radio, dan zit je toch te denken, wat hebben ze toen toch fantastische muziek gemaakt. En wij voelen ons daar ook wel een stukje jonger bij, al is dit maar eigenlijk een illusie. We namen jou mee terug naar 1984 met niemand minder dan Jermaine Jackson en Sweet It, Sweet It. Dit hier is Direct.

afkomstig uit Den Haag en overleden op 5 september 1993. René Klein is van Indonesische afkomst eigenlijk, maar werd geadopteerd iets na zijn geboorte door een Nederlands paar. U kon geluisteren naar het welbekende Mr. Brew en René Klein. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de Nooit Verveelde Hits. Mijn naam is Bart Motaar en wij vervolledigen met een pracht van een plaat met Nu en Altijd. MUZIEK

liefdesverdriet van het bitterste soort. Met allebei horende verwarring en distributiviteit en neigingen. Met prachtig sprankeltje strijdbaarheid gezongen. En een moeizaam verhaal met een allesbehalve een happy end. We namen jou mee terug in de tijd naar 1976. Hadden we de formatie Nazareth en zij bezongen voor jou Love Hurts.

0: Wat een nostalgisch plaatje is me dat, zeg. Gaan we dan van Rock voorzien. Hij won de Junior Award voor mannelijke zangers in 1984. En in 1997 werd hij benoemd tot officier van de Orde van Canada. We namen jou mee terug met zijn grootste in 1990. Rock voorzien en Always Be There.
1: Muzikaal genieten.
2: Wauw.
1: Met Bart Motaar.

De tijd was de classics simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. We doorkruisen meestal de jaren 70, 80, 90, de millennium en natuurlijk ook de nieuwste hits. Maar deze mocht er natuurlijk ook best bij wezen. Puur jeugdsentiment uit de collectie van 1987. We hadden over Fleetwood Mac en Little Eyes.

heerlijke reggae. Rhythmus met elektronische dance-invloeden bracht ons richting Duitsland 1995. Voor niemand minder dan de Reggae 2 Sunshine en Zaldover Jumbo, Jumbo, Jumbo. En dit hier is Samuel Welton en Russo en boom.

Ja, Samuel Wilton en Rosso en had het over Boom. Dit waren zo even voor deze week de Nooit Vervelend Hits. Ik dank u voor het luisteren en uw aanwezigheid. Dat, natuurlijk stelden we dit op prijs. We laten jou achter met hitmuziek, hitgevoelig uit 1982. We gaan even lekker grasduinen met Roxy Music en Avalon. Graag tot volgende week. Groetjes, bye.

eindelijk een hitje eind jaren 70, maar een grote hit in 1980. Je hoorde Que Serra Mi Vida, Gibson Brothers.

hallo, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de 240ste uitzending van Hit Riders op vrijdag. Ja, en of we er zin in hebben, 4,5 over 5 uur. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op jouw hitfrequentie. En de hele dag al schitterende muziek geweest, nog wel. Waarvoor dank jongens allemaal. Van deze morgen 7, 8 uur tot nu 5 uur. En wie weet wat er na ons allemaal

0: deze week. Maar ja, misschien komt het zondag op ons af. Of maandag of dinsdag, ik weet het niet. Daar gaan we ons hoofd niet over breken. Nee, we zijn toe aan de 240ste uitzending. Het is terug een drukke uitzending als ik bekijk de tipper van de week. Ja, dat is ook iets dat belooft. Ja, dat is iemand die haar debuut maakt in de muziekwereld. Althans, wat betreft het op plaat gezet. Ja, een Zuidoost-Vlaamse dame met internationale sterallures, zeg maar. Straks erover meer rond 6:30. Het is de keuzeplaat van de luisteraars. Bart van Leeuwen komt langs en ook Jacqueline Zegers. Ja, want zij was gisteren nog jarig. Straks gaan we ze even een antwoord laten hier in de studio. Ja, de plaat die er vorige week uitviel bij de keuzeplaat van de luisteraars. Ik ga eens even kijken welke plaat dat eigenlijk juist was. Welke hebben we nu niet kunnen draaien vorige week? Misschien even een papiertje omdraaien, daar vind ik het misschien. Ja, we hadden wel Kiss and Say Goodbye gedraaid, als ik me niet vergis. Want dat was de plaat met de meeste voorkeurstemmen vorige week, weliswaar, ja. The Strangers hebben we ook gedraaid. En wat we niet gedraaid hadden, was Eros Ramazzotti en Tina Turner. Nu weet ik het weer. Ja, mijn brein laat me soms een klein beetje in de steek, lieve mensen. Cosé de la Vita komt ook op ons af. Als de plaat die het net niet haalt. Of net niet haalde. Vorige week dan toch. Ja. Wie gaat het vandaag niet halen? Ik weet het niet. Er staan 3 laureaten online. De Bee Gees, Spicks & Specks. Art Sullivan en Jenny. Ja, dat is een plaat die echt voor de echte kenners toch wel. Maar misschien een klein beetje minder goed gekend in het algemeen. En dan de Fine Young Cannibals en Good Thing.
1: It's Friday!
0: Ja, wie het gaat worden van die 3, dat komt u te weten rond 6:30.

0: En Holly, Holly, Holly Day, zeg dat wel. Ook voor Bonnie M. Eind jaren 70. En voor wie het ook een holiday was, is voor Jacqueline Segers. Jacqueline, hallo, gaat het ermee?
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, Jacqueline. Ik heb vernomen dat jij gisteren jarig was, klopt dat?
1: Ja, ik was gisteren jarig.
0: Ja, ja, ja.
1: En het was mooi weer ook.
0: Ja, en hoe is de verjaardag geweest, Jacqueline?
1: Heel goed, we hebben lekker gaan eten.
0: Ja. Ja,
1: lekker
0: ja.
1: Gedronken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh ja, ik snap het al. Het was met andere woorden, het was leuk.
1: Ja, het was heel leuk.
0: Oh, kom je straks terug in het tweede deel, Jacqueline?
1: Ja, ik kom zeker en vast terug.
0: Wat eten we vandaag?
1: Ja.
0: Kijk er al naar uit, Jacqueline, tot straks.
1: Oké, okay, tot straks.
2: Dit is Hit Radio. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de grote hits horen hier. Hit music and more.

Jackson, My Man is a Sweet Man. Ja, en Jacqueline was gisteren jarig. Je hoorde het haar zelf zeggen. Gisteren 50 jaar jong geworden. En ik weet dat ze verzot is op deze plaat. Jacqueline, deze is speciaal voor jou. Hier is John Parr. Sint Elmo's Fire.

0: heel speciaal gedraaid voor de 50ste verjaardag van Jacqueline Segers. Ja, mensen die haar nog wensen, proficiat wensen, kunnen het doen op onze Facebookpagina van Hitwriters, want zij kan het daar ook mee volgen trouwens. Ja. Dus de mensen die het al gedaan hebben, die bedanken we natuurlijk om dat allemaal te doen.
1: Music on Friday.

moet achter zitten volgens het hoesje te zien van de cd. Maar ik heb nog mijn twijfels, want Ben Liebrand gebruikt meestal wel originele platen. En ik vermoed dat dit naast het originele NAS gelegen is.

0: but never you.
1: Zo, je kreeg hem helemaal. De debuutsingle van Kelly Verschaven. Haar artiestennaam heet gewoonweg Kelly. En je hoorde Break Me. Nee, het was voor één keer dus niet Kim Wilde.

0: Night.
1: Oh, het zijn zo van die platen waar je kippenvel kan van krijgen. Gladys Knight en de Pips, help me make it through the night.
2: Hit Riders op vrijdag. Alleen de beste hits voor je hier.

0: Johan Verminnen is aan zijn afscheidstournee bezig in Vlaanderen. En waarschijnlijk ook een deel van Nederland, u weet. Geweldige hit uit die goede oude 70's. Je hoorde Johan Verminnen en Brussel in mijn binnenzak.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik voel me net een drenkeling die is aangespoeld op een onbewoond eiland. De hele dag ben ik eenzaam, want er is niemand om een gezelschap te houden. Volgens mij is deze eenzaamheid niet gezond voor een mens. Daarom hoop ik dat iemand me kan komen redden, voordat het te laat is. Maar er is niemand die me hoort. Hoe hard ik ook roep, er komt geen reactie. Ik ben al bijna een jaar op zoek naar hulp, maar tevergeefs. Misschien had ik beter moeten weten. Hoop is het enige dat me nog op de been houdt, want ik zou zo graag willen dat er een beetje liefde in mijn leven komt. En ik weet heus wel dat liefde je hart ook kan breken, maar diezelfde liefde kan de scherven van je leven ook weer lijmen. Onlangs stuurde ik nog maar weer eens een noodkreet de wereld in. Eigenlijk tegen beter weten in, maar tegelijkertijd ook in de hoop dat iemand me zou horen. En raad eens wat er vanochtend is gebeurd op dat onbewoonde eiland van me. Ik werd wakker en ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. Ik zag wel 100 miljoen flessen die op mijn eiland waren aangespoeld. Blijkbaar ben ik dus niet de enige die zich eenzaam en verloren voelt. Er zijn zelfs nog veel meer lotgenoten dan ik dacht. 100 miljoen drenkelingen zijn op zoek naar een beetje liefde. Dus het versturen van zo'n SOS-bericht was helemaal niet zo'n slecht idee. Ik weet nu in ieder geval zeker dat ik niet de enige ben. En dat voelt een stuk minder eenzaam. En daarom gooi ik mijn boodschap in die fles toch maar weer de zee in. Je weet immers maar nooit.

0: is om en bij 10 minuutjes voor 6 uur. Welkom in het eerste deel Hit Riders, de 240ste uitzending vandaag. Komt u er nu pas bij, hartelijk welkom. U geeft al een geheel stuk gemist, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Ja. Niet gevreesd hoor, niet heel treur. Nee, het komt er nog veel aan hoor.
1: How are we all doing today?
2: Greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
0: Ik was afgelopen zondag op Retro Cars in Denderhagen. En ik ontmoette daar Maxim van den Berg. En Maxim is een trouwe luisteraar van het eerste uur. En voor hem gaan we de volgende plaat draaien.
5: Another cool weekend.
0: Speciaal voor Maxim van den Berg dus. Geweldige fan van de Rolling Stones en ook een geweldige fan van Kid Riders. Al zei het zo. Let's spend the night together. Ja, moeten we eens doen, Maxim.

My Together, de Rolling Stones uit 1967. En ik vermoed nog wel dat Maxim van den Berg toen nog niet geboren was. Maar hij is nog wel een fan van het eerste uur van de Rolling Stones, zeg maar. We gaan er nog een lap op geven in het eerste uur. We maken graag afspraak na 6 uur. Dan zijn we weer voor het tweede deel. Tot dan nog deze jongens van Status Quo. Back into time with the good old days. Here is down, down, deeply down. Tot straks na 6 uur. Groetjes, tot straks. Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. What we do right here is go back. Way back. Back into time.

Ja, welkom in het tweede deel hier van Rijnders op Vrijdag. Deze 240ste uitzending vandaag op deze 11e september. U weet je nog wel, die 9-11, 25 jaar terug. Wat gebeurde er toen in Amerika? De Twin Towers, weet je nog wel, ja. Mensen, een heleboel mensen, ik veronderstel een 3000 mensen hebben daar het leven gelaten. En om dat even in het licht te zetten, deze Van den Burg in This Burning Heart of Mine.

0: Millie Swan. Nee, geen Zwan. Swan. Zwan, dat zijn zwanworstjes. Dit is wel degelijk Millie Swan. Met een S. Millie Swan. Ja. Millie Swan gaat nog eens uit beginnen. Kijk, daar is hij weer. Ik weet van geen opgave deze man. Nee. Kijk, gaat weer opnieuw uit beginnen. Ja, dus om een beetje de DJ een beetje voor de gek te houden. Hij zegt het wel. Eigenlijk zo'n beetje stoppen eerst en dan weer een beetje doorgaan. We kennen dat van nog een andere plaat. Onder andere de Contours, weet je nog wel. Met Do You Love Me, daar is het net hetzelfde. Kijk, hij houdt ons weer voor de zot. Oh, kijk, het is 8:30 over 6:00. U luistert naar Hit Riders op vrijdag. En we zijn toe aan de 240ste uitzending.
1: Goeiemiddag.

Ja, van uitrusten is weinig sprake bij Jess en James. Zij zeggen, move, je moet vooruit gaan, jong. Bewegen, ja, in actie komen, ja.

0: ik me niet vergis, draaiden we vorige week nog een versie uitgebracht door de Tramps van deze Move van Jess & James. Jawel, maar dit is een origineel. Ja, een origineel zoals wij zijn in Hit Riders. Ja, zo zijn ook onze platen eigenlijk. Ja, zo kun je het wel stellen toch. Ook Jacqueline is origineel, jawel, jawel. Zij hoor je straks rond 17:15 met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: Steve Miller Band en Keep On Rocking Me Baby. Ja, en de school is terug in volle gang september. Ook in Nederland is men gestart met het nieuwe schooljaar. Hier is Elton John.
1: I was

voortreffelijke artiesten die Engeland kent. Op muzikaal gebied dan toch wel. Elton John, Teacher, I Need You, in het kader van de schoolgaande jeugd. Ja, de hoge studenten, of hoe zeg je dat, de hogeschoolstudenten, die beginnen pas in oktober. Maar voor de meesten is het schooljaar reeds goed begonnen, zeg maar. Muziek van op Belgische bodem is deze van Grupo Sportivo. Kent u hem nog?

0: zo'n begin jaren 80 geweest zijn voor deze Grupo Sportivo. Hadden een paar grote hits, onder andere ook Disco Really Made It en deze Beep Beep Love.
1: Jukebox Klassieker.

0: De Shoebox Klassieker deze week. Johnny Mathis. En de Sea Cruise.
1: Goedenavond, u luistert naar Hit Riders. Niks dan hits met Jos van den Bos.
2: Leuk dat je luistert.
0: Ja, weet je nog, vorige week. Toen viel deze uit de boot bij de keuzeplaat van de luisteraars. Zometeen rond 6:30 maken we bekend wie deze week gaat lopen met de pluimen in de drie laureaten. Met de drie laureaten in de keuzeplaat van de luisteraars. Maar nog eens even deze oprafelen die er vorige week net niet haalde. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dit is Cozy de

de plaat die vorige week uit de pot viel tijdens de keuzeplaat van de luisteraars. Ik zocht het even voor je op. Je gaf maar 17% van jullie stemmen aan deze Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cosa de la Vita. Vandaar dat we toen de Manhattans draaiden met Kiss and Say Goodbye. En de Strangers, ik zijn zo gere polis. Ja. Als je dit hoort, dan weet je dat we toe zijn aan de

0: deze drie laureaten online in onze Hit Riders Facebook pagina. De Bee Gees, Spicks and Specks, een nummer uit 1967. Goed voor, luister goed, lieve mensen, 81%. Oh, jongens. Een heleboel mensen stemden op deze Spicks and Specks van de Bee Gees. Dat zegt genoeg. Als je dan kijkt op nummer 2, Art Sullivan met Jenny. Amper 6% van de luisteraars die daarop stemden. En de Fine Young Cannibals, ja, die komen aan bod als tweede vandaag. Met The Good Thing, een nummer uit 1989. Goed voor 12% van de stemmen. Maar als je bekijkt, jongens, wat de Bee Gees hier bij elkaar rafelen. Jongen. Ja, dan zijn zij toch wel verdiend winnaar deze week. Zij komen dus als eerste aan bod in het lijstje van 2. Spicks and Specks is hier uit 1967.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

De drie broertjes, de Bee Gees. Waarvan er nog eentje in leven is, dat is Barry Gibb. En die heeft een week of twee terug zijn verjaardag nog gevierd, dacht ik. 81% van onze luisteraars stemmen op deze Spicks en Specks uit 1967. En ik ga even een klein lijstje op sommen van mensen die daarop gestemd hebben. Ik noem een paar mensen op, onder andere Luud Voet stemde op de Bee Gees. Ook Marianne de Brakeleer deed dat. Paul Lammens. Claudine Hutsaert. Rick Mook, ook een nieuwkomer als ik zo bekijk, want ik heb de naam nog nooit gezien. Marcel Doe, ook een nieuwe luisteraar, veronderstel ik. Willy Godard, Willem Kijkstra, ja, die woont in Nederland. Claude Deloor, Kurt Gosee, stemde ook op de Bee Gees. Dat deed ook beter Stefan Quintijn. Mark Pauwels, Guy de Maagd en noem maar op, nog zoveel anderen. Maar toen was er nog die plaat van The Fine Young Cannibals, Good Thing. En ik kijk nog eens heel even op het lijstje vlug. Goed voor 12% van de stemmers. Die zijn The Fine Young Cannibals en Good Thing.

de Fine Young Cannibals kwamen vandaag aan Bottles Zweide omgedraaid worden in de lijstkeuzeplaat van de luisteraars. En daarmee stemden we toch wel Gerrit Willems, Johan Hendricks, Hannibal Hector en Hilde Meer tevreden, veronderstel ik. 12% van onze stemmen ging naar deze.

Het is 21 minuutjes voor 7 uur. Zometeen rond 7:15 komt Jacqueline Segers langs met de rubriek Wat eten we vandaag? Hier zijn Flash en de Pan. Ik moest al eens even gaan kijken hoor, ik was het twee al vergeten. Ja, mijn geheugen laat me soms ook wel eens een klein beetje in de steek. Zou het een begin van dementie zijn, wie weet.

Flash and the Pan, Waiting for a Train. Ja, als de trein start, dan kan je blijven staan wachten. Voor één keer was het deze week eens niet in België, maar ook in Nederland was het afgelopen woensdag een algemene staking bij de spoorwegen. Voor wat en voor wie, weet ik niet. We zullen het dus even moeten vragen aan

0: Ja, ja, we zijn er mee bezig. We zijn er mee bezig. Jacqueline is er ook altijd mee bezig, zegt ze.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: dames en heren. Het is even kijken, 14 minuutjes voor 7 uur op deze vrijdagavond, 11 september 2026, in de 240ste Hit Riders op vrijdag. En vandaag mankeert ze ook niet, net als alle andere weken, uw aandacht voor Jacqueline Segers.
1: Dag, Sjoerd.
0: Hallo, Jacqueline. Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed.
0: Ik heb dus, ja, we hadden het er straks in het eerste deel al eens over gehad, dat je deze week jarig was. Gisteren, met andere woorden, was je jarig. Mogen de mensen weten hoe oud of hoe jong je eigenlijk was geworden?
1: Ja, ik ben dus 50 jaar geworden, dus dat is tram 5.
0: Oh, proficiat.
1: Dankjewel.
0: Even een applausje, dames en heren, voor Jacqueline Segers. Dus mensen die nog graag de groeten overmaken aan Jacqueline, die kunnen dat nog altijd doen op onze Facebookpagina van Hit Riders. Het is nog niet te laat. Jacqueline, vertel, wat eten we vandaag?
1: Ja, dus voor vanavond heb ik een lekker vispannetje klaargemaakt. Oh. Met lekkere pureepatatjes.
0: Lekker.
1: En als dessertje heb ik lekkere poffertjes voorzien.
0: Ja, oh, poffertjes. Poffer. In Nederland kennen ze dat ook, Jacqueline, poffertjes.
1: Ja, die gaan dat zeker en vast kennen.
0: Ja, die kennen dat zeker en vast, die kaaskoppen. Excuseer, ik heb niks gezegd, hoor. Ik heb niks gezegd. Jacqueline, heb jij iets gehoord van kaaskoppen?
1: Nee,
0: we hebben niks. Wij hebben niks gezegd. In Nederland kennen de Nederlanders ook poffertjes. Jacqueline, het weekend staat voor de deur. En ja, je weet het, ik ben altijd benieuwd wat jouw plannen zijn.
1: Ja, ik heb nog een paar plannetjes.
0: Ja?
1: Ja, hopelijk is het een beetje goed weer, hè.
0: Jacqueline, ik heb een voorstel. Zondag is er in Aalst in Tea Room Deja Vu een optreden van Rob van Dal. Ken je die?
1: Ja, die ken ik heel goed.
0: Ja, dat is een Nederlander, maar die woont al een paar jaar in België. Is getrouwd met een Belgische en Vlaamse, met andere woorden met Cathy. We gaan het maar zeggen zoals het is, zeker, Jacqueline.
1: Ja.
0: En Rob van Dal is daarmee getrouwd een jaar of twee terug. Dus vandaar dat de Nederlandse zanger sindsdien ook in België woonachtig is.
1: Ja, en ja. Marina Valli komt,
0: ja,
1: ook.
0: Ja, Marina Valli komt.
1: En ook Larissa.
0: Larissa. Ja, dat is een Vlaamse artieste. En die is in opmars. Heeft toch ook al wat bewezen, toch wel, in de Vlaamse showbiz. Is het niet, Jacqueline?
1: Ja, zeker.
0: Ik vermoed dat ik wel zin heb om daar eens even mee naartoe te gaan. Dus zondag aanstaande dus in Tea Room Taverne Deja Vu. Een optreden dus van Rob van Dal. En u kent hem onder andere van Hatred. Maar straks gaan we eens een andere plaat van hem draaien. En dat vind ik meer geschikt voor in onze show. Intussen nog deze van de Chaplin Band. En hier is Il Veliero. Intussen zoek ik Rob van Dal.
1: Doei.
0: Tot volgende week, Jacqueline.
1: Tot volgende week.
0: Bedankt om te komen en nog een fijn weekend.
1: Ja, dat zal ik
0: zeker. Doei.

0: The Chaplin Band. Je hoorde Il Veliero. En wat ik waarschijnlijk vergeet te vertellen was daarnet bij het optreden van Rob van Dal in Deja Vu. Dat is gelegen in Zuidoost-Vlaanderen, die taverne. In Aalst, met andere woorden, in Olst zeggen wij. Dus mensen die graag langskomen, die kunnen dat nog altijd doen. Het is volledig gratis. Rob van Dal gaat ook zijn nieuwe single voorstellen. Maar wij geven toch nog eens een voorkeur aan een plaat die hij een goede 16 jaar terug opnam. Ik ga leven. Dat komt nu aan bod. Hier is Rob van Dal.
1: Elke vrijdag tussen 5 en 7 Hit Riders.

tijd. We hebben weinig tijd over om jullie te bedanken om te luisteren op deze vrijdag de 11e september. 9-11, zeg maar dan. Nog veel plezier met de rest van de collega's hier en graag afspraak volgende week dinsdag op onze Facebookpagina van Hitriders voor de nieuwe laureaten van de keuzeplaat van de luisteraars. Stemmen kan dan terug massaal. En vergeet ook geen gratis lid te worden van onze Facebookpagina. Dit wordt onze laatste voor vandaag. De groetjes en ook vanwege Jacqueline. Graag tot volgende week. Dag!

Welkom vrienden allemaal in onze aflevering van Deze Muziekdoos. Twee uur lang ben ik er wederom heel graag bij voor jullie. Om een leuke verzameling te maken. Van leuke hits van toen en nu. En beginnen deden we vandaag alvast met deze Duitsstalige versie van een grote hit Amor, Amor, Amor.

Met onze volgende in het rijtje gaan we terug naar de beginperiode van Tien om te zien. Het was voor Bart Kajal een enorme grote hit. En we gaan hem nog eens graag onder het stof onderuit halen. Deze Marie-Louise.

0: Marika.
1: Bart Kajal met zijn Marie-Louise. We keren ons graag terug naar de zomerrit 2026 en verdienstelijk ook hoor. Ik had enkele favorieten en deze was er op mijn lijstje ook bij. Om er enkele te noemen. Ik had Gert en James. Ik had Bart Kajal. En deze stond ook op mijn lijstje. K3. Maar natuurlijk ook Isabel.

Muziek van eigen bodem gebracht door deze mooie stem van Frank Gallan. En hij bracht voor ons zijn Cheerio. En Julke Maas, die had het jaren geleden over moehoe, wilde spek met haren bakken. Wel, we gaan dan meteen jongens draaien.

0: Dat was nog eens een van die mooie nummers van Mark Gerritsen. Terug naar het muziekje met de mooie stem van Nelleke.
1: 'S Nachts aan het Volga-strand.
0: En zo is haar titel van deze song.
1: Yeah.

Ook al vanuit het jaar 1998 deze mooie song van Nelleke. En 's nachts aan het Wolgastrand. We keren terug naar het jaar 2026 met deze uitvoering van het nummer van Wim Sotaar. Maar zeer goed gebracht door Yves Segers. Allemaal.

pianist met heel wat mooie songs op zijn repertoire, deze mooie stem van Paul Anka. Je kon meegenieten van deze Dance, Oh Little Girl. Een dame die ook hele mooie liedjes opneemt. En zeker ook deze recente single van haar. We wensen haar het allerbeste toe. Hier is Isabelle A. met

Enzep. En meteen gaan we ook nog eens terug naar de muziek van Wiltura, want we zijn toegekomen aan het Tura-momentje in deze aflevering van de Muziekdoos. En vandaag kozen we nog eens een keer voor dat overbekende telefoonnummer van Wiltura. 3771-9204.

0: Ja, ja, dan nee. Als de teller een beetje hoger gaat en je gaat eenmaal boven de 50, dan begin je al eens een keertje achterom te kijken en jezelf af te vragen, waar zijn al die mooie jaren? Na Danny erover gaan we meteen onze leuk duet draaien van Jessie en Bobby Prince.
1: Ik

Jammer als je gaat. Dat was ze dan, Els de Bakker. En we gaan nog eens een van die mooie Franse chansons draaien. Dit is de mooie stem van Joe Dassin.

altijd een heel mooi nummer gevonden van deze Joe Dassin dus. Maar die man heeft nog andere pareltjes op zijn repertoire. We gaan moeder en dochter nog eens draaien. Larissa en Sterre.

onweerstaanbaar, maar toch een mooie nummer dus. We zouden eens moeten opzoeken over wat die man het eigenlijk heeft. Maar goed, welkom vrienden in deel 2 van onze aflevering van deze muziekdoos. En we gaan met z'n allen wederom terug over naar onze noorderburen, naar de zoon van Anthony Fokkema. Twan Fokkema heeft ook recent een nummer opgenomen en dat gaan we nu voor jou draaien.

deze van Twan Fokema en Laat mij nu zingen. Wat is er nou toch mooier als je als zanger op het podium kan staan en je kan de mensen gelukkig maken en zo af en toe ook een keertje raken. Dus waarom niet? Dat hoort toch allemaal bij het leven. Een lach en een traan. Een mooi nummer van deze jonge artiest dus. En dit is ook een mooie. Ken je hem nog? Uit het grijze rietverleden.

de dame met de grote hit van De Laatste Dans. Wat heeft ze toch destijds mooie liedjes opgenomen. En dit was er ook zo eentje van. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Tony Stipe bedoel ik, die heb ik ook geregeld bij. En dit is zijn recente single.

Eddie Wally, en toen waren we heel ver terug in de tijd, vrienden. Meer dan 50 jaar geleden nam hij dit nummer voor het eerst op, ergens in 1967, was het geloof ik, met Rood is je mond. Terug over naar het recentere werk, met een mooi pareltje van Dana Winner.

Ja, ja, lijkt lang geleden, Billy, alsof het gisteren was, maar dit is een van jouw klassiekers, van 's morgens tot 's avonds. En na de Willy gaan we iemand anders aan het woord laten. Ook een man die heel wat generaties meedraait. Dit is Cliff Richard.

Onze volgende collega, die heb ik een paar weken geleden leren kennen dus. En het is echter wel de moeite waard om deze dame aan het werk te zien. Ze heeft een stem, echt een gouden stemgeluid. En ze kan met emotie en gevoel zingen. En dat merk je de laatste tijd bij weinigen onder de jongere generatie. We gaan ze nog eens draaien. Ze brengt de nummer van Mieke, Laat Me Alleen. Maar oorspronkelijk is het van Rita Hovink. Dit is Jamie Dean met een mooie, gevoelige song. Laat me alleen.

kleine Arthur met een van zijn mooie liedjes. Mami, ik zie tranen in je ogen. Vanuit heel lang geleden de grijzere hitparade van toen. Maar dit is heel recent en het blijft een klassieker hoor. En de komende jaren, laat maar weten, het blijft een kanjer. Hij zal op alle feesten blijven gedraaid worden. Want hoor je de eerste noten, dan brult heel de zaal dit nummer ook al mee. Een succesnummer van formaat van Justin de Wild. Zijn Cheerio.

Crooners na elkaar. Engelbert Humperdinck en deze Tom Jones met Delilah. Terug naar ons eigen Vlaanderland met een zeer mooi warm stemgeluid. Dit is Mieke.

laatste tijd, vrienden, om afscheid van jullie te nemen. Ik was er weer om heel graag bij de afgelopen 2 uren met deze muziekdoos. Plaats maken voor onze andere collega's. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. En afsluiten doen we ze dadelijk met een gouden ouwe van Joe Harris, Ouwe Rinus van de Veen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.
3: Geweldig.
4: Amai.
5: Hoe zei je het?

0: Ja, dat is cool, nee.
1: Geweldig, geweldig, geweldig. Ik ben zo wel.

0: Als jij dit nog langer doet, want ik ben niet zo een hongertje gekregen van al die zeven.
1: Dat is toch opgedragen.

0: Allee, dit is goed. Je mag vertrekken, maar je moet tegenaan wel stampvaal dansen in de Boccaccio. Vertrek.
1: Als dat niet nog langer duurt,

Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothalterd.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.